0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag is natuurlijk weer een nieuwe dag en die begint altijd extra vroeg. Tenminste, voor mij wel, want ja, het is een paar minuten over zes en ik zit al in de studio. Dus ik heb een ontbijt al gehad. Ik heb mijn fetus had ik ook snel gestrikt. Ik had de kleren alvast klaargelegd. Dat doe ik altijd de dag voordat ik zo vroeg moet opstaan. Want anders dan sta je zo lang voor de kledingkast. En dan is het toch handiger als je dat de dag ervoor alvast even geregeld hebt. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor vandaag. Maar ik denk, aan de andere kant van de radio, ja, misschien dat je echt pas net wakker bent. En dat je denkt, Mayoni, zo wat vrolijk, zo even rustig aan. Ik ben er pas net een paar seconden. Ja, maar goed, mijn wekker gaat natuurlijk eerder. Hè? Dat heb je af en toe. Ja, dus ik ga ervoor zorgen dat jij thuis ook lekker op gaat staan. Dat gaan we natuurlijk doen met een aantal vaste onderdelen van de ochtendshow. Wat dacht je bijvoorbeeld van de sprookjesboom? Die straks voorbij komt. We hebben de superhit die we moeten laten horen. De ontbijttip. We gaan prijzen weggeven. Dat hoort natuurlijk allemaal bij de ochtendshow. Maar dat gaan we niet allemaal meteen nu doen. Nee, want dat zou wel heel enthousiast worden over een paar minuten over zes. Nee, die ochtendshow duurt tot 9 uur. Dus we hebben uitgebreid de tijd. Laten we dan maar eens eventjes iedereen ook echt gaan wakker maken. Die muziek van de Droomvlucht was leuk, maar we gaan nou het tempo een beetje opvoeren. En dat gaan we vandaag als allereerste doen met Kinderen voor Kinderen.

elkaar. Knippen en plakken zonder schaar. Ik zie de zon in de blauwe lucht. Een muis is niet goed ingeplukt. Kijk die vogels, een hele zwerm. Nee, je hoeft niet bang te zijn voor vogelpoep. Het is maar een computerscherm.

0: Je hoorde net een heel bekend Disney-liedje hier op Hallo Kids Radio. En misschien dat deze ook wel bekend is bij jou. Dit is namelijk het liedje wat we gebruiken voor de ochtendgymnastiek. Ja. Zometeen even 2 minuten bewegen in de vroege ochtend. Let op, hè, daar komt ie.
1: Ezeltje, strakje.
0: Nou, de swingende muziek gaat al een beetje aan. Zorg er even voor dat je goed klaar staat. Dat je nergens tegenaan kan komen per ongeluk. Niet dat je straks tegen de punt van de tafel aankomt of... Je glas drinken. Je glas drinken moet natuurlijk ook niet omvallen. Want dan gaan we bewegen in de ochtend. En we moeten even onszelf goed wakker maken. Dus wat we even gaan doen. We gaan even onze armen wijd doen. Ja, dat je een beetje een soort propeller bent. Want we gaan even draaien als een propeller van een helikopter. Dus dat je hem zo naar links draait en dan naar rechts draait. Maar wel met je armen wijd. Dan ben je alvast een beetje goed aan het warm draaien. En het kan zomaar zijn dat het voelt alsof je armen steeds zwaarder worden. Want je hebt je armen natuurlijk al een tijdje omhoog. Oké, en stop. Die voel ik al wel. Gaan we nu onze schouders even doen. Gaan we ze naar boven en naar beneden doen. Doen we 7 keer. Let op, komt ie. 1, 2, 3, 4, 5. 6 en de laatste 7. Heel goed. Hebben we onze schouders wel een beetje gehad. Onze heupen hebben we ook al gehad met het draaien. Dan is het nu de beurt aan onze voeten, want die zijn ook belangrijk. Gaan we even op onze tenen staan. Ja, heel goed op je tenen staan. Je hem helemaal voelt strekken zo je voeten. Ja, heel goed. En nou komt het. Een klein beetje door je knieën terwijl je op je tenen staat. Kan dat? Oeh, voorzichtig niet vallen. Oeh. Ja, en dan maar even helemaal terug omhoog. Ja, benen weer strekken. Heel goed. En dan mag je weer op je voeten gaan staan. Gaan we nu een beetje hetzelfde doen, maar dan gaan we nu op onze hakken staan. Dus je doet je tenen omhoog en dan op je hakken staan van je voeten. Ja, voorzichtig. Dit is wel iets moeilijker dan op je tenen staan, merk ik. En ook nu gaan we een klein beetje door onze knieën. Ja, op. En dan weer omhoog. Ja, heel goed. Mag je gaan staan. Dan gaan we even een grote cirkel maken. Mag je armen helemaal, ja, goed zo, helemaal naar boven. Ja. En dan doen we langzaam uitademen als we onze armen weer naar beneden doen.
2: Dank u wel.
0: Nou. En dan is hij alweer klaar. De ochtendgymnastiek van vandaag. Goed dat je hebt meegedaan. En ik hoop natuurlijk dat je elke ochtend meedoet met de ochtendgymnastiek. Want het is natuurlijk belangrijk om goed wakker te worden. En dat kan je natuurlijk doen met de ochtendgymnastiek met dit liedje. Maar je kan natuurlijk ook nog dansen op allerlei andere leuke liedjes.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf snoepte stiekem van het huisje van de heks.
1: Oh, lekker.
2: Wel alle vlegels op vlegels nog aan toe.
1: Dag, heksje. Mooie dag, hè?
2: Altijd van mijn huisjes snoepen? Ik heb er genoeg van.
1: Oh.
2: Hier, drink dit op.
1: Wat is het?
2: Een lollydrankje.
1: Oeh.
2: Als je dit opdrinkt, heb je snoep genoeg. Want dan verandert iedereen tegen wie je praat in een reuzenlolly.
1: Dus iedereen tegen wie ik iets zeg verandert dan in een smakelijke smeksmaklolly.
2: Ja, behalve ikzelf natuurlijk. Bij mij werkt het niet.
1: Tja, kan ik de heks wel vertrouwen? Wie weet wat er gebeurt als ik dit drink. Misschien verander ik dan zelf wel in een lolly. Hallo daar, kleine vriend.
3: Dag, meneer de wolf.
1: Trek in een slokje limonade. Doe maar, neem maar een slokje. Het is heerlijk.
3: Nee, dank u, meneer de wolf.
1: Nou, geen probleem, dan drink ik het lekker zelf op.
3: Wacht!
1: Toch. Nou, hier dan. Pst, zeg maar niks, kleine vriend.
3: Nou ja, dan niet.
4: La la la la la la la la la la la la la la la.
5: Hé daar, kleintje. Waar zijn mijn laarzen?
3: Meneer de Reus!
1: Het werkt. Dat wordt smullen.
4: La la la la la la la la la la la la.
3: Roodkapje, wat ben ik blij te zien. Roodkapje!
6: Wat is hier aan de hand?
3: Ik begrijp er niks van. Telkens als ik iets zeg, verandert er iemand in een lolly.
6: Wat is er? Wat gebeurt er?
3: Mm.
6: Waar is Kay? Ben je soms je tong verloren?
3: Mm.
6: Nou, je bent heel onbeleefd, weet je dat?
3: Het spijt me, meneer Kapje. Oh, nee! Help! Wat vreselijk. Ik betover het hele bos. Zou dat door die limonade van de wolf komen?
6: Wat zijn die lollies heerlijk.
3: Meneer de wolf,
6: nee.
3: Ik wil nog iets. Oh nee, hij ook al. Arme Roodkapje, voor altijd veranderd in een lolly.
2: Ik zie dat de wolf mooi werk geleverd heeft.
3: Nee, dat heb ik. Oeps, ik mag niet zeggen of... Huh? Waarom verandert u niet in een lolly?
2: Omdat ik het drankje heb betoverd.
3: U?
2: Ja.
3: Niet meneer de wolf die mij het drankje gaf?
2: Heb jij het gedronken?
3: Zelfs meneer de wolf heb ik in een lolly veranderd. Hoe kan de betovering verbroken worden? Vertel het me, alstublieft.
2: Nee hoor, ik vind het wel lekker rustig zo.
3: Ik smeek het u.
2: Ik zeg niks. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.
3: De omgekeerde wereld? Misschien verdwijnt de toverkracht als ik omgekeerd praat. Praat ik zo omgekeerd? Oh, nee. Hoe dan? Misschien door de zinnen om te draaien. Omgekeerd dan ik praat nu. Nee. Misschien door de woorden omgekeerd uit te spreken. Neigsim rood, net rood, rekegmo, tui, et nekerps.
7: Klein duimpje?
3: Ariel, tuk de kruw. Ik bedoel, hoera, het werkt.
0: Zo werkte het inderdaad. Klein duimpje veranderde iedereen weer in zijn gewone zelf. Nou ja, iedereen. De wolf nog even niet. Die bleef nog een poosje als lolly staan. En werd een bezienswaardigheid waar iedereen naar kwam kijken. Zoals die keer toen de reus... Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was vrolijke muziek van Monique Smit op Hallo Kids Radio. En dan is het tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, het is vandaag maandag, dus dat betekent een nieuwe ronde platenkast. Altijd gaan we natuurlijk terug in de tijd. Alleen de vraag is altijd met welk thema. Doen we dat met een speciale artiest? Doen we dat met een bepaalde tijdperk? Hè? Bepaalde jaartallen? Doen we dat met een bepaald thema? Vorige week hadden we bijvoorbeeld nog het thema lopen. Nou, vandaag zitten we in een bepaald tijdperk. Namelijk in de tens. Oftewel in muziek. Wat is uitgebracht van 2010 tot en met 2019. En ik dacht, weet je wat? Dan gaan we gewoon lekker aan het einde beginnen. Namelijk uit een liedje uit 2019. Was namelijk zo'n samenwerking waarvan je totaal niet had verwacht dat het ooit een keer zou gebeuren. Maar toen die samenwerking er eenmaal kwam, toen dacht iedereen, oh, maar dit is leuk. Ja, dit is leuk. Ja, ja. Ik heb het namelijk over de samenwerking van Ed Sheeran samen met Justin Bieber. Ja, ja, die waren allebei natuurlijk hartstikke populair in de tens. Trouwens, nu nog steeds. Hè. Ze maken allebei gewoon nog muziek. Maar toen dachten ze allebei van ja, ja, we zijn allebei een hele grote artiest. Is het niet leuk om een keer wat samen te maken? En het grappige is, dit liedje, heel veel mensen weten ook niet allemaal hoe de tekst heet. Maar denken vaak, of noemen het vaak het duivenliedje. En dan denk je misschien wel, huh, maar er zit toch helemaal geen duif in het liedje? Nee, maar er zit wel een paar keren, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Of nou ja, hoe doet een duif, oeh, oeh. Nou goed, dat zit vaak in het liedje verwerkt, dat ze aan het zingen zijn. En daardoor ja, kan het af en toe een bijnaam hebben. Dus eigenlijk hebben Ed Sheeran en Justin Bieber een heel leuk liedje gemaakt. Maar toch kennen heel veel mensen het als het duivenliedje. Maar wel een hele leuke. Dus ik ga hem aan je laten horen. I Don't Care, nu uit 2019 op de radio.

Dat was het nieuwste liedje van K3, de zomer van Oya Lele. En het leuke is, we draaien niet alleen leuke liedjes. We hebben af en toe ook hele belangrijke alarmen. Wat dacht je bijvoorbeeld normaal gesproken van het naar school alarm? Dat draaien we natuurlijk altijd als iedereen naar school moet. Maar ja, het is nou vakantie, dus nu hebben we dat niet op de radio. Maar we hebben wel wat anders. Namelijk het attractiepark ticket alarm. En dat hebben we een aantal weken lang. Vorige week zijn we daarmee begonnen. Dan ook nog deze week, die week daarna en die week daarna. En elke week maak je kans op tickets voor een attractiepark. Dus ik zou zorgen dat je vandaag gewoon even lekker de hele dag de radio aan hebt staan. Want het ticketalarm is namelijk niet alleen in de ochtendshow te horen. Maar de hele dag door kan je dat horen op de radio. En ik kan je wel vertellen, nou dat hoor je wel hoor. Ja, dat zijn flinke toeters en bellen en geluiden. En nou, we pakken zekerst te weten je aandacht als je dat hoort, het ticketalarm. En stuur dan dat in, dat je het gehoord hebt, via de website, de Hallo Kids radiotelefoon of de mail. Want elke week geven we dus tickets weg. Ja, en als je dus bijvoorbeeld nog geen plannen hebt, dan is dit natuurlijk het perfecte moment om even goed te gaan luisteren. Want ik kan je verklappen, ja, het is een leuk attractiepark hoor, wat we deze week weggeven, absoluut. En wil je nou meer daarover weten, kijk dan even op onze website. Want daar zie je precies elke week staan welk attractiepark het is.

0: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe koele zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw.
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
5: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag vroeg. Want het is meestal hè, natuurlijk normaal gesproken een schooldag. Alleen vandaag lekker niet. Vandaag lekker vakantie. Ja, en als je vakantie hebt, dan kan je natuurlijk een hele hoop leuke dingen gaan doen. Misschien ga je wel naar een speeltuin. Ga je zwemmen. Ga je logeren bij opa en oma. Of misschien ga je wel naar de dierentuin. Of ga je je kamer een make-over geven. Dat horen we ook wel eens hè, van luisteraars die dan bijvoorbeeld jarig zijn. Dat ze dan ineens een andere kleur muur geverfd krijgen. En zo'n zomervakantie past daar natuurlijk heel makkelijk voor in de planning. Want ja, dat kost wel even tijd natuurlijk. Hè, de muren verven van je kamer. Dus laat mij vooral weten, wat zijn je plannen in de vakantie? Vind ik leuk, dan kan ik dat misschien straks even vertellen hier op de radio. Want, ja, waarom vertel ik dat? Wat zijn je plannen? Stel je voor, je zit nu te luisteren en je denkt, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal geen plannen. Ja, ja, of misschien de vakantie, dan is dit meer voor de papa's en mama's. Misschien was de vakantie toch ietsje duurder dan gedacht. En dat je denkt, ja, nou kunnen we eigenlijk niks anders meer doen. Dan heb ik goed nieuws voor je, want we hebben namelijk een aantal weken lang op Hallo Kids Radio het attractiepark ticketalarm. Ik kan je verklappen, dat kun je niet missen. Nee, dat gaat echt, dat is behoorlijk veel herrie met toeters en bellen en weet ik het allemaal. En zodra je dat hoort op de radio, dan moet je natuurlijk even snel dat insturen via de Hallo Kids Radio telefoon, via de mail of via de website. Want ik kan je verklappen, ja, die tickets zijn leuk en het alarm komt er alweer bijna aan. Ja, ja, is dan toch wel weer handig hè, dat ik dat zo kan verklappen. Alleen hoe laat precies, dat ga ik natuurlijk niet doen. Wel goed om te weten trouwens, je mag vaker meedoen. En het attractiepark ticketalarm is de hele dag te horen.

0: Per la musica.
1: Dat was muziek van Luna Sabella hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de ontbijttip.
2: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
1: Ja, ik heb een ontbijttip wat misschien een beetje een rare combinatie is. Namelijk spinazie en chocola. Heb je dat ooit wel eens gedaan? Spinazie en chocola tegelijkertijd? Het is een beetje een gek idee, hè? Maar we gaan het toch doen. Sterker nog, we hebben wel meer nodig alleen maar dan spinazie en chocola. We gaan namelijk maken lekkere chocolademuffins. En daar zit dus spinazie doorheen. En voordat je meteen denkt, smerig, zou ik toch eerst even luisteren naar het recept. Want het is best wel hartstikke lekker. En op deze manier eet je meteen een beetje groente zonder dat je het door hebt. Want de chocolademuffins zien er gewoon uit als chocolademuffins. Nou, wat ga je doen? Het is belangrijk dat je twee verschillende mengseltjes maakt. Dat noemen we de natte en de droge. En daar heb je dus twee aparte kommetjes voor nodig. Uiteindelijk gooi je dat wel bij elkaar trouwens. Maar je gaat eerst eventjes in een blender het groene mengseltje maken. Dat betekent dat is met de spinazie met twee bananen erin. Zodat het ook lekker zoet wordt. En een beetje melk. Nou, dat gaat goed door elkaar gehusteld worden. Zodat de banaan en de spinazie helemaal fijn gemalen worden. Nou, dan mag je dat uit de blender halen. Mag je dat alvast in een grote kom stoppen. Daar breek je een eitje in. En dat doe je dan vervolgens met zo'n mixer, zo'n klutser, zeg maar even, door elkaar klutsen. En dan doe je daarna nog een paar lepeltjes Griekse yoghurt bij. En dan is je mengsel helemaal klaar, als je die goed door elkaar gehusteld hebt. Dan ga je naar de kom waar je droge mengsel in zit. Want dat is ook belangrijk. Dat is namelijk, let op, daar komt hij. Daar gaat in je bloem, je cacaopoeder en een beetje baking soda. Dat doe je ook goed door elkaar husselen. En dan pas gooi je alles bij elkaar. En ook dan let weer op, hè, jongens, dat je goed blijft roeren met zo'n klutser. Want anders dan krijg je klontjes. En dat is niet zo lekker. Nee, nee. Dus dat allemaal heel goed door elkaar husselen.

is je beslag voor die lekkere chocolademuffins af. Nou, dan gaan we natuurlijk zo'n muffinvorm helemaal vullen. Belangrijk dat je die even van tevoren een beetje invet, want anders blijft ze hartstikke plakken. Nou, dan doe je gewoon alle muffinvormpjes vullen met een grote lepel. Dan gaat die in de oven. Nou ja, dan is het eigenlijk even zoals altijd, hè. Eventjes wachten. Dat is 180 graden ongeveer. En dan zo kwartier tot 20 minuten. Hou wel even die satéprikker bij de hand, hè. Dat je goed kan gaan prikken op een gegeven moment om te kijken of die goed gaar is. Als die helemaal gaar is, nou, dan haal je hem eruit. En je kan dit warm eten, maar je kan het natuurlijk ook koud eten. En het leuke is, het is bijna een 1 april grap. Want als je namelijk zo'n lekkere muffin mee naar school neemt en je zegt tegen de juf, er zit spinazie in, ik denk dat de juf je helemaal niet gelooft.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: dat was het nieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. En dan gaan we nu door met iets anders. Ja, want... dan moet natuurlijk alles... Wacht even, nog een keer. Ja!
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Ja, want zonder deurbel kunnen we natuurlijk niet gaan zingen. Want vandaag is het alweer 27 juli. En ook vandaag staan de jarige joppen bij ons op de verjaardagskalender. Dus daar gaan we natuurlijk uitgebreid voor zingen. Zo weet ik bijvoorbeeld dat de Indy vandaag jarig is. Indy, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En ook weet ik dat er nog iemand jarig is, namelijk Roos. Alleen bij Indy staat er niet op mijn verjaardagskalender hoe oud ze is geworden. Bij Roos wel. Roos is vandaag 3 jaar geworden. Nou, Indy en Roos, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. Hopelijk wordt het vandaag een leuke dag met cadeautjes, taart en natuurlijk ook goed weer. Dat zou natuurlijk wel fijn zijn, hè? Maar wat we allemaal kunnen regelen, dat hangt natuurlijk vanaf waar je bent. Die regen en de zonneschijn, die kan ik niet voor je regelen. Cadeautjes wordt ook een beetje lastig. Maar zingen, dat kan ik natuurlijk wel. Zodat je je echt hartstikke jarig voelt. Dat heel Nederland met je meezingt, omdat je vandaag jarig bent.

0: Dat was K3 met liefde, love, amour op Hallo Kids Radio. Tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, en de platenkast van DJ Arnoud, ja, hij is er vandaag weliswaar niet bij. Maar die platenkast gaat gewoon open, want we zitten namelijk in een heel leuk vakje, thema, hoe je het ook wil noemen. Waar echt superveel liedjes uit zijn. We zitten namelijk in de tens. Oftewel, muziek wat is gemaakt van 2010 tot en met 2019. En ik heb bedacht, tenminste dat vond ik dat ik dat toch ook al redelijk goed deed met het uurtje hiervoor. Dat ik dan eigenlijk juist liedjes wil pakken die eens een keer niet iedereen pakt. Ja, ja, want iedereen kent bijvoorbeeld bepaalde liedjes van nou ja, Baby van Justin Bieber. Of een grote hit van One Direction. Of nou ja, noem even een grote hit van Rihanna maakte toen ook muziek. Of ja, en weet je, dat is leuk. Maar het is ook leuk om juist de liedjes te laten horen. Waarbij je een soort, oh ja, dat is waar ook. Die was er toen ook. Dat is eigenlijk veel leuker. Dus een uurtje geleden hadden we al Ed Sheeran samen met Justin Bieber. Nu zit ik weer in de samenwerkingshoek. Dat was eigenlijk niet per se de bedoeling, maar ik zie dat nu eigenlijk per toeval. Ik denk, oh ja, ja, het is natuurlijk een samenwerking. Want je had namelijk Carly Rae Jepsen. Die had een grote hit met Call Me Maybe. Je had Owl City. Die had een grote hit met Fireflies. En daarna is er bij allebei eigenlijk niet zoveel gebeurd. Dus ik denk dat ze toen dachten, misschien kunnen we beter samen een liedje maken. Misschien helpt dat. Nou, en of dat hielp. Dit is namelijk een liedje uit 2014. We gaan luisteren naar het liedje Good Time. Daarna is er trouwens ook niet heel veel muziek meer gekomen. Maar goed, dit is uiteindelijk wel nog een grote hit geworden. Dus dat was heel fijn voor ze. Want het was ook weer zo'n samenwerking waarvan je denkt, oh, klinkt eigenlijk wel goed.

Het WK is inmiddels afgelopen. Spanje heeft het gewonnen. Maar gelukkig kunnen de muziek die erbij hoorde, die Shakira had gemaakt, gewoon nog lekker draaien op de radio. Want ja, laten we eerlijk wezen, dat liedje wat je net hoorde was natuurlijk wel lekker zomers. Dus ja, ik zou het zonde vinden om die alvast op te bergen.

dan gaan we nu door met de bingomolen. Want die staat hier klaar in de studio. Kijk, het schoolalarm heeft even tijdelijk vakantie. Maar de bingomolen natuurlijk niet. Dus we gaan vandaag eens even hard draaien. Welk liedje van Kinderen voor Kinderen gaan we horen? En meestal is dat een liedje waarvan je denkt, die ken ik niet. Maar dat is juist leuk, omdat ze zoveel liedjes hebben gemaakt. Dus ik ben benieuwd, wat komt er vandaag uit? Hoppakee. Oké. Vandaag gaan we luisteren naar nummertje 42 op de lijst. Ja, we hebben een hele lange lijst gemaakt met 75 liedjes, zodat die precies passen bij alle balletjes die in de bingomolen liggen. En we zijn dus op zoek naar nummertje 42. En dat is, zie je, daar ga je al, een liedje wat ik dus niet ken. Het is van Kinderen voor Kinderen, dat sowieso. Maar dat lijkt me logisch natuurlijk, hè, want het zit in de bingomolen. Maar het is een liedje dat heet Allemaal Kabaal. Ja, ik weet niet of iedereen daar zin in heeft zo in de ochtend van de vakantie. Maar goed, dan hebben ze toch echt even pech gehad, want hij is uit de bingomolen gerold. Dus ik ga hem aanzetten.

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw!
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
5: Ho!

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag vroeg. Want het is meestal hè, natuurlijk normaal gesproken een schooldag. Alleen vandaag lekker niet. Vandaag lekker vakantie. Ja, en als je vakantie hebt, dan kan je natuurlijk een hele hoop leuke dingen gaan doen. Misschien ga je wel naar een speeltuin. Ga je zwemmen. Ga je logeren bij opa en oma. Of misschien ga je wel naar de dierentuin. Of ga je je kamer een make-over geven. Dat horen we ook wel eens hè, van luisteraars die dan bijvoorbeeld jarig zijn, dat ze dan ineens een andere kleur muur geverfd krijgen. En zo'n zomervakantie past daar natuurlijk heel makkelijk voor in de planning. Want ja, dat kost wel even tijd natuurlijk, hè, de muren verven van je kamer. Dus laat mij vooral weten, wat zijn je plannen in de vakantie? Vind ik leuk, dan kan ik dat misschien straks even vertellen hier op de radio. Want, ja, waarom vertel ik dat? Wat zijn je plannen? Stel je voor, je zit nu te luisteren en je denkt, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal geen plannen. Ja, ja, of misschien was de vakantie, dan is dit meer voor de papa's en mama's. Misschien was de vakantie toch ietsje duurder dan gedacht. En dat je denkt, ja, nou kunnen we eigenlijk niks anders meer doen. Dan heb ik goed nieuws voor je, want we hebben namelijk een aantal weken lang op Hallo Kids Radio het attractiepark ticketalarm. Ik kan je verklappen, dat kun je niet missen. Nee, dat gaat echt, dat is behoorlijk veel herrie met toeters en bellen en weet ik het allemaal. En zodra je dat hoort op de radio, dan moet je natuurlijk even snel dat insturen via de Hallo Kids Radio telefoon, via de mail of via de website. Want ik kan je verklappen, ja, die tickets zijn leuk en het alarm komt er alweer bijna aan. Ja, ja, is dan toch wel weer handig hè, dat ik dat zo kan verklappen. Alleen hoe laat precies, dat ga ik natuurlijk niet doen. Wel goed om te weten trouwens, je mag vaker meedoen. En het attractiepark ticketalarm is de hele dag te horen.

Dat was het nieuwste liedje van K3, de zomer van Oya Lele op Hallo Kids Radio. Ja, en normaal gesproken zouden we nu het naar schoolalarm laten horen, maar het is vakantie. Ja, dat wordt een beetje raar natuurlijk als ze nu het naar schoolalarm laten horen, want dan denkt iedereen misschien wel, oh nee, hè, is de vakantie nu al voorbij? Nee, de vakantie is nog lekker bezig. Die zomervakantie die duurt natuurlijk altijd wel een paar weken. Kijk, in België duurt het meteen 2 maanden, in Nederland dan ietsje korter, 6 weken. Maar dat betekent dat voorlopig het naar schoolalarm niet nodig is. Dus ja, wat doen we dan eigenlijk op dit tijdstip? Doen we dan het... Ja, kijk, we kunnen er wel even van maken. Het is vakantie! En laat ik daar nou net een liedje over hebben. Over de zomervakantie.

Na muziek van Luna Sabella is het de hoogste tijd om eens te gaan luisteren naar Sprookjesboom. Want hij heeft weer een verhaaltje voor ons klaarstaan. Er gebeurt namelijk elke dag wel iets in het Sprookjesbos. En ik vind het toch wel heel erg leuk dat hij al jarenlang bij ons komt vertellen wat er dan allemaal aan de hand is. Want ja, lang niet alles kan je natuurlijk meekrijgen als je daar rondloopt in het Sprookjesbos. Maar gelukkig heeft Sprookjesboom hele goede oren en kan die dus hele mooie verhalen vertellen. Dus Sprookjesboom, ik zou zeggen, begin maar.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag wilde de heks een ruziedrank maken. Maar dat wist de wolf niet.
1: Zo, eens kijken of hier nog wat te snijden valt. Ik lust wel een hapje. Dat ruikt niet slecht. Maar zo smaakt het wel. Nou, ik weet niet wat er in die soep zat, maar... Bah!
2: Goedemorgen, Wolf. Lekker weertje vandaag, hè?
1: Hè? Wat? Oh, prinses Assepoester. Ja, prachtig. Heerlijk weer. Ach, wat een lieve meid is je toch. En wat een heerlijk weer, inderdaad. En wat ruik ik toch? Ik ruik de lentegeuren, ik voel me best wel blij.
3: Er is iets mis.
1: Ik loop nu zelfs te zingen, dat is toch niks voor mij. Er moet iets gaan gebeuren, maar wat doe ik hier nu aan?

0: lekker. Maar als je het mij vraagt...
1: Ja?
0: Ben je verliefd?
2: Huh? Wat?
0: Ja, verliefd.
2: Maar dat meent hij toch niet?
0: Zo verliefd.
2: Op wie dan?

0: lopen.
1: Nee.
0: Je bent helemaal niet verliefd, maar je bent betoverd.
1: Ja, zo voelt het wel, ja.
0: Nee, het is zo. Oh. Ik heb wel gezien dat je uit mijn ketel proefde.
1: Oh, dat. Nou ja, misschien. Nou en?
0: Ik wilde een ruziedrank maken, maar er is iets misgegaan. Je wordt er juist verliefd van.
1: Oh, dus daarom voel ik me zo geweldig. Kun je Assepoester ook betoveren?
0: Nee.
1: Dan wordt ze ook verliefd op mij.
0: Ik pieterprakkezeer er niet over. Hocus pocus, out of focus.
1: Oh. Hey, waarom deed je dat nou?
0: Ik hou niet van al die liefdoenerij. Ik wil dat iedereen ruzie met elkaar heeft.
1: Nou, dan moet je vooral zo doorgaan.
2: Zo kreeg de heks toch ruzie. Maar dan met de wolf. Assepoester heeft nooit geweten dat de wolf verliefd op haar was. En dat is maar goed ook. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Stamp met je voeten.

Dat liedje was van de Koningsspelen van dit jaar, dus 2026. En inmiddels is het natuurlijk al een tijdje geleden dat we lekker hebben gedanst met z'n allen op school met de Koningsspelen. En het zou me niks verbazen als de schrijvers van de liedjes van Kinderen voor Kinderen nu alweer bezig zijn met het liedje van de Koningsspelen voor volgend jaar. Ja, want je kan beter te vroeg beginnen dan te laat natuurlijk. Absoluut. En als we meer informatie hebben, trouwens ook over andere nieuwe liedjes van Kinderen voor Kinderen en van andere artiesten, dan laten we dat natuurlijk meteen weten hier bij Hallo Kids Radio. En misschien dat als er dan zo'n nieuw liedje uitkomt, dat het dan ook meteen een superhit wordt. Want ik dacht, ik pak hem er maar even bij. De superhit van deze week is in handen van Kris Kross.

'S morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de ochtendshow. Altijd leuk natuurlijk om lekker die radio aan te hebben staan, hè, en om ook mee te doen. We hebben verschillende verzoekjes gedraaid. We hebben de superhit laten horen. Het attractiepark ticketalarm is voorbijgekomen. We hebben de jarigen gefeliciteerd. Wat dat betreft was het een lekkere, drukke uitzending. Maar dat is alleen maar fijn. Ja, absoluut. Want liever dat dan dat het zo saai was geweest. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Nee, zometeen. Dan gaan we door. Tenminste, mijn microfoon gaat uit. Maar dan gaat de programmering wel gewoon door. Want het peuteruurtje staat al klaar. En na het peuteruurtje hoor je natuurlijk ook nog heel veel leuke liedjes. En nou werd me toevallig al net eventjes gevraagd via de Hallo Kids radiotelefoon. Ja, hoe zit dat precies met dat attractiepark ticketalarm? Nou, dat kan je de hele dag nog horen. Is namelijk niet alleen te horen in de ochtendshow, maar de hele dag. Dus let vooral goed op, want dan maak je kans voor tickets voor Toverland. Ja, maar goed. Ik kan niet verklappen wanneer dat gaat gebeuren. Dat weet ik namelijk zelf ook niet, want het zijn behoorlijke toeters die de aandacht vragen. En dan weet je, ik moet even wat insturen via de website. Voor nu wens ik je vandaag heel veel plezier met de dag van vandaag. Geniet van het weer en dan zeg ik misschien wel tot...

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
4: Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Hoi Kids Radio, ik ben Jordi. Ik vind jullie heel erg leuk.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: Meneer de Mol, wilt u ook een knap kunstje doen?
1: Nee, hoor.
0: Echt niet?
1: Nee, hoor.
0: Oké, dan gaan we nu allemaal rennen met de muizen!

0: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een betoverend mooi plantje. In verkeerde handen kan dat betoverende plantje heel gevaarlijk worden.
1: Doe maar, plantje. Groei maar, groei maar. Groei als goed. Ik kan haast niet wachten. Dit plantje maakt mij de machtigste vrouw van het Sprookjesbos. Als dit plantje blakend en blozend bloeit, maak ik er super toverdrank van. Met super toverkracht. En dan ben ik hier de baas.
2: Daar gebeuren gevaarlijke zaken. Daar kan ik beter een einde aan maken. Klein Duimpje is slim genoeg, moet ik zeggen. Ik ga maar eens met hem overleggen. En ook Roodkapje is een helpende hand bij het redden van dit sprookjesland.
3: Dus als ik het goed begrijp, heeft de heks een plantje.
4: En als dat bloeit,
3: kan ze een toverdrankje maken waarmee ze alles kan toveren.
4: En dan is ze dus de baas in het Sprookjesbos.
2: Dat is precies wat ik zeggen wou. Er is haast geboden, dus gauw.
3: Oh, wat een ramp. We moeten een plan bedenken. Ik weet al wat.
5: Luister, ik leid de heks af en dan kan jij ondertussen...
3: Hoi heks, trek in een lekker hapje.
1: Bedoel je jezelf? Klein kleuterig onderkruipsel.
3: Oh.
1: Ik heb geen trek in zo'n kaag kippenbotje. Ga weg, ik heb al wat beters te doen.
3: Nee, ik bedoel Roodkapje.
1: Roodkapje is wel lekker.
3: Ja.
1: Maar ik ben met belangrijkere zaken bezig.
0: Terwijl Klein Duimpje de heks afleidde, verwisselde de fakir het plantje van de heks voor een ander plantje. Hij liet zich op zijn kleed zakken, pakte het plantje van de heks en zette er een ander voor terug. Precies dezelfde. Nou ja, bijna dezelfde.
3: Nou, dan ga ik maar, hè. Als je toch niet geïnteresseerd bent...
1: Ja, hoep hem maar lekker op! Met gezwinde spoed! Kijk nou, mijn prachtige plantje bloeit. Het bloeit. Hoera, ik ga meteen een drankje brouwen. Zo, alles zit erin. En dan nu? Hallo, lief plantje. Jij gaat mijn leven veranderen. Ik dacht toch echt dat de bloem rood was. Deze is oranje. Ben ik zo blind? Nou ja... En dan nu de test. Hocus pocus, snap je? Ik tover Roodkapje. Sst. Het werkt. Ik heb super toverdrank gemaakt. Zeg Roodkapje, waar ga je heen?
4: Ik was eigenlijk op weg naar grootmoeder.
1: Hocus pocus, netel. Ik tover Roodkapje in mijn ketel. Voel je iets? Gebeurt er wat?
4: Waar heb je het over?
1: Hoe kan dat?
3: Zeg heks, heb je misschien mijn wortelplant gezien?
1: Je wortel wat?
3: Mijn wortelplant. Zeg, heb je die in de ketel gedaan?
1: Ja, en het is niet jouw wortelplant. Het is mijn super toverkruid.
3: Nee hoor, ik herken mijn eigen wortelplant echt wel. Daar ligt nog een stukje. Kijk, oranje bloemen. Met mijn ogen is niets aan de hand.
1: Zeg dat het niet waar is. Hocus pocus, toverdeus, geef Klein Duimpje een lange neus.
3: Geloof me nu maar, dat was gewoon een wortelplant. Mijn wortelplant.
1: Lelijk onderdeurtje. Ga weg, hocus pocus, toverpech. Ik tover je nu weg.
3: Ik ga al. Goedemiddag.
1: Hocus pocus, toegangspas. Ik wou dat ik zo mooi als een Roodkapje was.
0: Poontje komt om zijn loontje. Of om haar loontje in dit geval. Het zou ook wel heel erg zijn als de heks de macht in handen zou krijgen in ons mooie Sprookjesbos. Maar dat...

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: 50 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: mogen vandaag voor het eerst naar school. Eigenlijk zijn ze nog net te klein, maar vandaag mogen ze alvast een dagje meedoen.
1: Woezel, Pip, wakker worden. Jullie moeten zo naar school.
2: Ja, tante. We zijn al wakker.
3: Hey, Woezel. Wat denk jij dat we gaan doen op school?
4: Misschien iets met kleurtjes. Tekenen of zo?
3: Oh ja, misschien leren we zingen net als de tulpjes.
4: Ja, of misschien wel nieuwe spelletjes die we nog niet kennen.
1: Kom op jongens, opschieten en vergeet je schooltas niet.
3: Oké. Okay.
2: Ja, ik kom.
5: Ah, daar zijn jullie. Ga maar snel, je mag niet te laat komen op school.
2: Dag, tante Perenboom.
3: Zo.
6: Eens even kijken of jullie er allemaal zijn. Molletje?
7: Ja, meester.
6: Vlindertje? Buurpoes?
8: Miauw.
6: Zingende tulpjes?
9: La la la la.
6: Woezel en Pip?
2: Ja,
3: ik ben er hoor, kijk maar.
6: Woezel en Pip, welkom op jullie eerste schooldag. Als je iets wil vragen of als je het antwoord weet, dan steek je netjes een pootje op. Wel op de beurt wachten dus. Ja, Pip?
3: Nou, wijze varen, Woezel en ik willen graag weten wat we gaan doen vandaag.
4: Ja, gaan we knippen of plakken? Een nieuw spelletje leren of...
10: Je zit op school, hoor. Dan doe je niet alleen maar spelletjes.
6: Woezel, dat is best een goede vraag, hoor. Wat we vandaag gaan doen is een soort spelletje.
3: Na, na, na, na, na.
6: Maar dat doe je met je hoofd. Het heet tot 10 tellen. Hebben jullie thuis goed geoefend?
7: Ja,
2: ik ben er, hoor.
6: Pip, kan jij al tot 10 tellen dan?
3: Ik? Ja, hoor. Ik kan al heel goed tellen, hoor maar. Eend. Het is geen eend, maar één, Suffy.
2: Alle eendjes zwemmen in het water. Tralalalide. Ik hoor jullie lekker toch niet.
6: Jongens, stil. Er wordt hier niemand uitgelachen. Pip, het is niet eend, maar één. En daarna komt twee. Het is allemaal niet erg, hondje. Leren doe je ook door foutjes te maken en daar hoef je je nooit voor te schamen. Goed dan, eens kijken wat er na twee komt. Wie weet hoe je verder telt?
2: Ik ook!
6: Stilte graag. Nou, jij dan, buurpoes.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10.
6: Goed zo, buurpoes. Nu nog eens allemaal samen. Doe maar goed mee, Woezel en Pip.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Wie niet weg is, eens gezien. Ik kom.
3: Ja, leuk. Verstoppen ze.
4: Oh ja? Ik kom jullie niet allemaal pakken.
6: Wat? Juist ja. Nou ja, morgen maar weer verder.
0: Ach, die Woezel en Pip. Soms zijn ze al best groot, maar vaak ook nog net te klein. Nog maar heel even wachten met school, hoor, hondjes. Alles komt vanzelf.
2: Woezel!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Ben niet

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dag lieve kinderen, zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Kom erbij zitten en ruik maar eens goed. Ruik je iets? Nee? Nou, de wolf wel. Die rook iets waar die heel erg gek op is.
1: Wat ruikt het hier lekker. Ik ruik pannenkoeken, midden in het bos. Hoe kan dat? Ik moet weten waar dit vandaan komt.
2: Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op, helemaal op. Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op.
3: Waar jij bent is het altijd feest. Kun je me even het beslag geven?
2: Hé, zullen we nu een paar pannenkoeken met appel maken?
3: Ja, lekker!

0: Die twee monstertjes zijn pannenkoeken aan het bakken. Ik wist wel dat ik het goed geroken had.
1: Wat zullen we nu eens in de volgende pannenkoek doen?
2: Een staart?
1: Een staart? Maar dat is toch helemaal niet lekker? Hé, wat doe jij daar?
0: Goeiedag. Wat een kleine pannenkoekjes zijn jullie aan het bakken.
2: Klein? Hoezo?
0: Je bent niet alleen zelf klein, ook je pannenkoekjes zijn onder de maat. Het lijken wel poffertjes.
2: Wat verdorie! Patser, praatjesmaker, opschepper, harige enge...
0: Rustig maar. Ik wist niet dat je kwaad werd, kleintje. Nou. Ik ga al. Ik wil wel even pannenkoeken happen. Dat is een lekker voorgerechtje om in de stemming te komen, zal ik maar zeggen. En daarna komt het hoofdgerecht. Dat is natuurlijk rood hapje, rood kapje. Let maar eens op wat ik ga doen.

0: Dat is vreemd.
1: Wat?
0: Ik heb het gevoel dat de stapel pannenkoeken steeds kleiner wordt in plaats van groter. En we staan toch stevig te bakken?
2: Ja.
0: Je ziet de stapel gewoon kleiner worden. Snap jij dat?
2: Volgens mij zit die veelvraat van een hongerwolf hierachter. Maar wacht eens even. Ik heb een idee.
3: Lekker, lekker. En die stommelingen hebben niet eens door dat ik er steeds eentje van de stapel afpak. En dadelijk komt het hoofdgerecht. Oh, ik kan bijna niet wachten.
2: Zo, nog een beetje zout. En nog heel veel peper.
0: Ja.
2: Deze pannenkoek wint de wedstrijd vieste pannenkoek ter wereld.
0: Ja.
2: Leg hem maar bovenop de stapel.
0: Ja.
2: Nog even wachten. De rest komt vanzelf.
3: Oh, wat vies. Wat smerig. Wat vies. Wat smerig. Water. Ik heb water nodig. Ik moet ook overgeven.
2: Wil je nog een pannenkoek, wolfje? Roodkapje heeft hem zelf gebakken.
0: Of heb je liever een pilletje voor je maag? Dan moet je even langs de heks.
3: Oh, nee. Hou op. Oh, ik voel me zo beroerd.
4: Boontje komt ons een loontje, zullen we maar zeggen. Roodkapje en Klein Duimpje hadden nog een gezellige avond. Ze aten pannenkoeken, dronken sprookjescola en vertelden elkaar sterke verhalen. Zoals over die keer dat de reus... Maar dat, lieve kinderen,

0: Arrivederci!
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio. Yeah.

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: 50 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: snap ik het juist.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Hey!

papa had een rover, zoals haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de armen gaan met al die ammunitie in

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en Bas, daar.

0: mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: schip ahoy, piraatjes.
1: Schip ahoy.
0: Welkom op mijn scheve school. Ja, je hoort het goed, want vanaf nu ben ik Meester Piet.
1: Yep. En die Meester Piet hier, die leert mij alles over het piratenleven.
0: Zo is dat, want Bertus Bandiet hier, die zou graag een echte piraat worden. En als hij goed naar mij luistert, dan zal hem dat vast en zeker lukken. Een gouden raad van Piet Piraat, een slimme piraat. Die let goed op, hij kent zijn lessen op en top. Niet waar, Bertus Bandiet? Bertus?
1: Hm?
0: Niet waar?
1: Zei jij iets, Piet Piraat?
0: Ja, ik zei iets dat je goed moet opletten, jongen. Als je een echte piraat wil worden. Ha, kom, laten we meteen met die piraten eens beginnen. Doen jullie mee, piraatjes?
1: Ja, leuk hè, bandietjes. Dan kunnen we samen echte piraten worden.
0: Ja, zo is dat.
2: Ik ben Hanne.
3: Ik ben Marten.
4: Ik ben Julia.
5: En wij zijn K3.
6: Je hoort ons.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Party, party.

0: ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Joehoe!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: De regels zijn simpel. Als jij het zwaard van de andere piraat kan afpakken, heb jij gewonnen.
1: Poepsimpel.
0: De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder zwaard is in een piratenduel niet veel waard.
1: Oké.
0: Oeh.
1: Wat is er, Piet Piraat? Ah, het is nu toch tijd om te oefenen met het zwaard.
0: Niks van. Dat zwaard is pas voor later. Om te oefenen krijg jij van mij een houten lepel.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan één van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: kom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: Zoveel mensen.
1: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
2: Oké. Kleinkinderen zaten bij ons thuis. Dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

leukste kidszender van Nederland.

0: Yeah. Hapje.
1: Juli.
2: Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie?

Morgen. Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ik ben echt een supergrote fan. Doei, groetjes Anne.

0: Nederland.
1: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
4: Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
2: Jullie zijn superleuk. Groetjes van...
3: Koen.
2: Ja, en Senne.

0: Nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Chinese nachtegaal. De keizer van China had een prachtige tuin. En groot. Zo groot dat maar weinig mensen ooit het einde ervan hadden gezien. Niet alleen zijn tuin was prachtig en groot, maar ook zijn paleis. Op het paleis werd net de thee geserveerd, toen de deuren van de theezaal openvlogen en de kapelmeester hijgend binnenkwam rennen.
1: Hoogheid, hoogheid.
2: Wat is er, kapelmeester? Zie je dan niet dat ik geniet van een kopje pure thee?
1: Hoogheid, ik heb zojuist een boek gekregen over muziek in het dierenrijk. En er staat in dat het mooiste geluid ter wereld afkomstig is van de Chinese nachtegaal.
2: Nachtegaal? Chinese nachtegaal? Maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Vertel eens.
1: Geisel, ik heb er net zo min van gehoord. Daarom ben ik ook meer gaan lezen over die nachtegaal. Iedereen die China bezoekt, schijnt hem te kennen. Ze vinden hem de mooiste attractie van ons lijk. Ze zeggen, hij zingt zo prachtig dat je in de zevende hemel waant.
2: Wat? Dat is toch ongehoord? Hoe kan het zo zijn dat ik het allermooiste van mijn eigen rijk niet ken?
0: De keizer keek om zich heen naar de gasten waarmee hij thee zat te drinken.
2: Heeft één van jullie ooit gehoord van een Chinese nachtegaal? Blijkbaar niet. Wat doe je hier nog, kapelmeester? Ga hem voor me zoeken. Als hij echt zo mooi zingt, dan moet hij komen zingen op mijn verjaardagsfeest.
0: De kapelmeester ging direct aan de slag, want de keizers verjaardag was al over 2 dagen.
1: Baron, heeft u ooit een nachtegaal in de tuinen van het paleis gehoord?
3: Nee, ik heb nog nooit van zo'n vogel gehoord.
4: Ik ook niet, maar als de keizer het wil horen, dan wil ik het ook horen.
1: Glavin, wilt u mij alstublieft zeggen dat u de nachtegaal kent?
5: Helaas, kapelmeester. Ik vind vogels... vies.
1: Ik durf het bijna niet te vlagen. Maar, Glaaf?
6: Nooit van gehoord. Maar als de keizer die vogel wil horen, dan wil ik dat ook.
0: Zo ondervroeg de kapelmeester het hele hof. Maar niemand kende de nachtegaal. De dag van het verjaardagsfeest was aangebroken en de kapelmeester zocht in zijn wanhoop zelfs contact met de allerlaagste bediende, het jongste keukenmeisje.
7: O ja hoor, ik nachtegaal wel ken.
1: Jij? Jij kent? Jij hebt de nachtegaal wel eens horen zingen?
7: Ja hoor, zo vaak. Als ik mijn oma eten breng, kom ik op de luchtweg Dolbos. Dan ik altijd zitten bij boom luisteren.
1: Oh, wat gebeurt er dan? Vertel.
7: Oh, vergeet al problemen. Al ineens veel mooier.
1: Meisje, ik zal zorgen dat jij een flinke beloning krijgt als je me helpt om hem te vinden. Ik laat je benoemen tot kokin. En je mag 1 keer in de maand kijken naar hoe de keizer eet.
0: Dat klonk het keukenmeisje als muziek in haar oren.
1: De keizer wil dat hij vanavond voor hem zingt op zijn verjaardag. Jij moet mij helpen. Waar woont die nachtegaal?
7: In tuin van paleis.
1: Nou ja, zeg. Het moet niet gekker worden. In onze eigen tuin, nota bene. Nou, kom op. Hop, hop, hop, hop. De tuin in. Het feest begint zo.

0: Ze gingen de tuin in en liepen langs kabbelende beekjes en geurende bloembedden naar het einde ervan, het bos.
1: Stil eens, ik hoor hem. Wat een klachtig geluid voor zo'n vogeltje.
2: Nee, is koe. Wij moeten het bos nog in. Kom.
0: Zonder enige angst stapte het keukenmeisje het donkere bos in en trok de aarzelende kapelmeester met zich mee.
1: Is dat hem? Hij klinkt zo schol als een blulklikkel.
2: Is ook kikkel. Stil, wij bijna zijn. Wij zullen nachtegaal snel holen.
0: Ze kwamen bij een open plek. Op een tak zat een klein grijs vogeltje in het zonlicht te fluiten.
2: Kijk daar!
1: Hoe is het mogelijk? Zo'n klein afzichtelijk grijs vogeltje met de stem van de wereldberoemde zangeres. Haitje Oyozokoya te Haisaya.
2: Ik niet ken.
1: Nachtegaal, ik nodig je uit op de verjaardag van de keizer. Natuurlijk moet je dan mee naar het paleis. Het is er prachtig.
0: De nachtegaal was het er niet mee eens. Zijn gezang klonk immers veel mooier in het bos.
1: Oh, je wilt dat iedereen naar jou toe komt. De keizer gaat zijn verjaardag toch niet in een donker bos vieren. En vergeet niet, we hebben het hier over de keizer.
0: De nachtegaal stemde toe en landde op de schouder van de kapelmeester. En zo gingen ze terug naar het paleis.
3: Oh, waar blijft die nachtegaal nou toch?
0: Zuchtte de keizer. Op dat moment kwam de kapelmeester binnen samen met het keukenmeisje.
1: Geachte aanwezigen, mag ik uw aandacht? Met grote trots presenteer ik u, de Chinese nachtegaal.
0: De menigte week uiteen en daar was hij dan. Hij vloog door de grote zaal en zong het mooiste lied.
3: Oh, ik heb nog nooit zoiets ontroerends gehoord. De tranen staan in mijn ogen. Ik voel me zo gelukkig. Nachtegaal, dit is het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Als dank wil ik je een paar gouden pantoffels schenken op nachtegaalformaat. Je moet voor altijd in mijn paleis blijven en voor me zingen.
0: Voor de nachtegaal doorhad wat er gebeurde, werd hij gevangen en opgesloten in een gouden kooitje. Vanaf dat moment zong de nachtegaal elke dag 2 keer voor de keizer. Zo ging het week in, week uit. Tot er op een dag een pakket werd bezorgd.
4: Hey, alsjeblieft, een geschenk van de keizer van Japan. En hier is het kaartje, majesteit.
3: Voor zijn doorluchtige hoogheid, de keizer van China. Een geschenk voor de man die alles al heeft.
0: Toen de keizer het pakketje opende, kon hij zijn ogen niet geloven. In de doos zat een nachtegaal. Maar geen echte. Nee, deze nachtegaal was gemaakt van goud, saffieren, robijnen en diamanten.
1: Nu kunnen ze samen zingen. Wat een prachtig geschenk!
3: Oh, dit klinkt helemaal nergens naar. Oh, vanaf nu luisteren we alleen nog maar naar de nachtegaal die ik heb gekregen van de keizer van Japan.
0: De echte nachtegaal was diep bedroefd dat hij niet meer nodig was. Omdat niemand meer aandacht voor hem had, zag hij zijn kans schoon. Hij keek nog 1 keer om en vloog weg.

0: Draai nog eens aan het sleuteltje. Ik wil hem nog één keer horen.
1: Zo ging het iedere dag.
0: Draai nog eens aan het sleuteltje. En nog eens. Wacht, ik doe het zelf al.
1: Keer op keer luisterde hij naar de mooie liedjes van de nepnachtegaal. Maar na 2 weken vond de keizer deze mechanische nachtegaal toch wel saai worden. Hij floot maar 3 verschillende deuntjes.
0: Waar is de echte nachtegaal? Hij moet terug. Ik wil hem weer horen. Mijn vingers doen helemaal pijn van het opwinden.
1: Nu pas kwamen ze erachter dat de echte nachtegaal er vandoor was gegaan.
0: De brutaliteit. We gaan zonder iets te zeggen. Wat een ondankbaar schepsel.
2: Maar gelukkig hebben we de nepnachtegaal nog. Zal ik hem nog een keeltje opwinden?
0: Ja, goed. Doe jij maar. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Doe nog maar een keer Radetzky-mars.
2: Ach ja, en deze is ook veel betrouwbaarder. Je weet tenminste bij die neppert welk duntje die gaat zingen.
1: Zo ging er een jaar voorbij. Toen op een dag de gouden nepnachtegaal kapot ging. Er kwam alleen nog maar een vals gepiep uit zijn snavel. En uit zijn rug bungelde een veer.
0: Wat een ramp! Laat de hofarts komen!
2: De hofarts kan niets doen. Dit is een mechanische vogel, hoogheid.
0: Haal dan de loodgieter.
2: Hoogheid, bedoelt u niet een horlogemaker of zo?
0: Mag ook. Ja, haal die maar. Maar wel snel, ik moet vanavond de nachtegaal horen zingen, anders kan ik niet slapen.
1: Dus werd de horlogemaker erbij gehaald. Hij opende de nepnachtegaal en draaide aan alle radertjes en tandwieltjes in de hoop dat hij het weer zou doen. Maar niets hielp. Aan het einde van de dag waren er wel 10 horlogemakers langs geweest. Maar dit was zulk precisiewerk dat geen van hen goed genoeg was om de nachtegaal te repareren. Het hele rijk was radeloos. Wat moesten ze zonder de mooie gouden nepnachtegaal? Want niet alleen de keizer, maar het hele volk genoot van hem.

0: De keizer werd ziek van verdriet. Jaren gingen voorbij en het ging slechter en slechter met de keizer.
1: Ah, gaat u maar weg, kapelmeester. Ik wil alleen zijn.
2: Maar, majesteit, er moet toch iets zijn wat we voor u kunnen doen?
1: Laat mij maar. Ik wil rusten.
0: De kapelmeester was de kamer nog niet uit of de dood verscheen, gevolgd door geesten.
1: Wie zijn jullie? Ga weg! Laat me alleen! Ga weg!
0: Plotseling klonk er een wonderschoon gezang in de slaapkamer. Daar op de vensterbank zat de echte nachtegaal uit volle borst te fluiten. De dood en zijn gevolg schrokken van de schoonheid van de muziek en vertrokken.
1: Je bent teruggekomen. Waarom?
0: De nachtegaal was de hele wereld overgevlogen. Maar waar hij ook kwam, hij bleef de keizer en zijn geliefde China missen.
1: Je bent net op tijd. Ik had de moed al opgegeven dat ik je ooit nog zou horen fluiten. Ik voel me al een stuk beter. Hoe kan ik je ooit bedanken? Zou je weer voor mij willen komen zingen? Niet als een gevangene in een gouden kooitje, maar als een vrije vogel. Maar ga nu maar terug naar je plekje in het bos. Ik weet dat ik je spoedig weer zal zien.
0: De keizer hing net uit het raam de nachtegaal uit te zwaaien toen de kapelmeester de slaapkamer binnenkwam.
3: De keizer? Hij leeft! Hoe is dat mogelijk?
0: De keizer keek de kapelmeester aan en met een glimlach van oor tot oor zei hij...
1: Goedemorgen! Wat een prachtige dag is het vandaag!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
5: Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De gelaarsde kat. Er was eens een molenaar met 3 zoons. Hij was heel arm. Eigenlijk had hij alleen maar een molen, een ezel en een kat. Op een kwade dag ging de molenaar dood en moesten zijn kinderen de erfenis verdelen. Dat is eenvoudig als je maar zo weinig hebt. De oudste zoon nam de molen en de middelste zoon nam de ezel. Die 2 besloten bij elkaar te blijven, omdat ze dan samen meel konden malen. De jongste zoon kreeg de kat en verder niets. Geen huis om in te wonen, geen geld om er een te kopen, niets.
1: Tja, daar sta ik dan met mijn kat, maar zonder bed en zonder huis, wat moet ik nou doen?
2: Meester, geloof het of niet, maar ik zal goed voor u zorgen. Ik ben niet voor niets de slimste kat in dit land. Doe precies wat ik u zeg en spreek me niet tegen. Geef me een paar laarzen en een grote jutezak.
1: Laarzen? We moeten een kat daarmee. Ik dacht dat je me rijk ging maken. Maar nee hoor, voorlopig moet ik alleen maar geven.
2: Ik dacht dat u me niet zou tegenspreken.
0: Dus gaf hij hem zijn laarzen en jutezak. De volgende ochtend ging de kat trots met zijn laarzen aan op pad. Op een prachtig groen veldje legde hij de jutezak met wortels die hij onderweg had gevonden open in het gras en ging hij een eindje verderop liggen doezelen. Na een poosje hupte er 2 konijnen in de zak. Vlug deed hij de zak dicht, gooide hem over zijn schouder en ging zo snel zijn laarzen hem konden dragen naar het paleis van de koning.

0: Kijkt u eens voor de majesteit met de complimenten van mijn meester, de markies van Carabas.
1: De volgende dag had hij fazanten in de jutezak. De dag daarna een koppel patrijzen en zo ging dat dag na dag. Totdat hij op een keer voor het paleis stond en de paleiswachter tegen hem zei dat de koning hem wilde spreken.
2: Goedemiddag, kat. Ik ben zeer vereerd met de lekkernijen die uw meester steeds laat brengen. Ik ken de goede man niet, maar ben inmiddels reuze benieuwd naar je meester. Breng me bij hem.
0: Dat is goed, majesteit. Ik ga vliegensvlug naar huis terug en zal u aankondigen.
1: De kat rende over de velden naar huis. Onderweg zag hij boeren werken op het land.
0: Zeg, van wie is al dit land?
3: Dit land behoort aan een machtige tovenaar. Hij bezit de mooiste akkers, de mooiste fruitbomen en het mooiste kasteel. En wij maar zwoegen.
0: Wel, zometeen komt de koning langs. Als hij jullie vraagt van wie dit land is, dan antwoorden jullie van de markies van Carabas. Als jullie dat niet doen, zal het slecht met jullie aflopen.
1: Overal waar de kat langskwam en waar mensen aan het werk waren, zei hij hetzelfde. Toen hij terug was bij de molenaarszoon, trok hij hem mee naar de rivier.
0: Haast u, meester. Trek uw kleren uit en duik in de rivier.
4: Ik wil niet in mijn blootje. Stel je voor dat iemand me zo ziet.
1: De kat keek hem boos aan. De molenaarszoon kon niet weigeren. En wat had hij te verliezen?
4: Ja, oké.
1: Met een grote aanloop sprong hij in de rivier. De kat verstopte snel de oude versleten kleren. Net toen hij dat gedaan had, hoorde hij het ratelen van de koets.
0: Help, help! We zijn beroofd! Help dan toch! Kan niemand ons helpen?
2: Hé, stop de koets! Dat is de kat van Carabas. Wat is er aan de hand, mijn vriend?
0: Mijn meester ging, zoals hij iedere dag doet, een duik nemen in de rivier toen er een stel rovers langskwam die al zijn kleren meenamen. Zo kan hij toch niet naar huis?
2: Nee, vanzelfsprekend kan daar geen sprake van zijn. Lakei, ga als de wiedeweerga naar het paleis en haal een mooi kostuum voor de markies.

0: Nadat de molenaarszoon was aangekleed en hij in het mooie kostuum van de koning naar de koets kwam lopen, leek hij wel een prins. Met zijn lange blonde lokken wapperend in de wind. De kat was buitengewoon trots op zijn meester. Maar de gelaarsde kat was niet de enige die zag hoe knap deze man was. De dochter van de koning keek door het raampje van de koets en werd op slag verliefd.
1: Wilt u ons vergezellen op weg naar uw kasteel? Dan kunnen we onderweg nog wat kletsen.
0: De kat rende intussen zo snel hij kon naar het kasteel van de tovenaar en klopte op de poort.
2: Tovenaar, ik wil u mijn complimenten maken. U heeft werkelijk de mooiste velden, de mooiste fruitbomen, de helderste beken die ik ooit heb gezien. Het kan toch niet zo zijn dat u ook het mooiste kasteel heeft dat ik ooit heb gezien?
3: Wel zeker bezit ik het mooiste kasteel. Zoveel pracht en praal heb jij nog nooit gezien. Kom binnen, dan zal ik het je tonen.
0: De tovenaar schepte op over wat hij allemaal had en toen hij daarmee klaar was, begon hij op te scheppen over wat hij allemaal kon. De kat lachte minzaam.
2: Ik ben diep onder de indruk, maar met alle respect. Het is toch helemaal niet moeilijk voor een tovenaar als u om zich in een paard te veranderen of in een tijger. Die zijn allemaal even groot als u. Maar u bent natuurlijk pas echt een groot tovenaar als u zich kunt veranderen in een konijn. Of nee, wacht. In een muis. Die is nog kleiner.
3: Wat denk je wel? Mij een beetje uitlachen?
4: Ja, natuurlijk kan ik dat.
3: Ik zeg je, ik ben de beste.
0: Met veel geknetter en tovergesis veranderde de tovenaar zichzelf in een muis. En binnen een seconde had de gelaarsde kat hem te pakken en met huid en haar verslonden. Het blijft tenslotte een kat, ook al heeft hij laarzen aan.
2: Tja, tovenaar, jij mag dan het beste toveren. Maar ik ben de beste muizenvanger. Zo, en nu maar wachten op de koets.

0: Op datzelfde moment zat de molenaarszoon prins heerlijk in de koets van de koning en kon hij alleen maar naar de dochter staren. Ze was werkelijk prachtig.
1: Wat een prachtige korenvelden liggen hier. Van wie zouden die zijn? Koetsier, stop eens even. Zeg boerenman, van wie is dit land waar jullie op werken?
0: De boeren schrokken zich een hoedje toen ze de koning zagen. Zou die vreemde gelaarsde kat dan toch gelijk hebben? Misschien kon hij ook wel toveren. Ze wisten nog precies wat hij had gezegd, dus gaven ze snel antwoord.
2: Alles wat u hier ziet is van de markies van Carabas.
0: Zo ging dat ook bij de maisvelden, de weilanden vol prachtige koeien en bij de fruitbomen.
1: Ongelooflijk, markies. U bent een machtig rijk man. Alles wat ik tot nu toe heb gezien is van u.
0: De molenaarszoon mompelde een onverstaanbaar antwoord. Hij had geen woord verstaan van wat de koning zei. Hij kon alleen maar staren naar diens prachtige dochter.
3: Kijk, daar staat uw kat. Hij wenkt ons. U wilt toch niet zeggen dat dit prachtige kasteel van u is?
4: Welkom in het kasteel van mijn meester, de markies van Carabas. Komt u verder, sire?
0: De koning was onder de indruk van alles wat hij zag. Er stond zelfs een feestmaal klaar in de eetzaal.
1: Mijn beste markies van Carabas. Ik zie dat mijn dochter u bevalt. Ik vind het een eer als u met haar trouwt.
5: Dodo, graag... Oh, sire.
0: Niet lang daarna vierden ze het trouwfeest. De molenaarszoon die begonnen was met alleen een kat, had nu alles wat zijn hartje begeerde. En de kat? Die droeg nog steeds laarzen, al waren ze nu van het mooiste leer met fluwelen randjes. En zo nu en dan ging die ook nog op muizenjacht om het niet te verleren. Want dat blijft zo in de dierenwereld. Een kat blijft een kat.